Zo wij de moed zwelieden uit Italië. We komen bij de Bobby Darin. En ons gaat erop op zich. Splish, splash.

Dat lied toch gehoord voor mij zu den besten die aan de popmuziek überhaupt existeren. Ne? Baker Street. Dat moet je eenmaal zo hikrijgen. Gregory Isaacs, I Miss You. En dat is meer 1990.

verder just in een hond. Ja. En als eerste, Slippily Little Arrows. Ja.

Hij is de nächste Sänger als geboren am Kairo. En zwar als George Albert Tabbett. We kennen de nummer Ricky Shane en we kennen zijn lied uit het jaar 67. En dat was alles, kale koffie, wat die lo erzählt toen, dat was alles kon het woe. Wat toen is dan door gemaakt? Muss mal mal gucken, wat toen maar door gemaakt? Ja, Fever. Ah ja, nun Fever könnt normalerweise Datei. Ricky Nelson ist mir 50, so was it. Poor little fool. Und da könnte Ricky Shane.